0: gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.
2: I love to watch. Oh.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in het Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in het Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Wat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. De World Ocean Assessment van de VN waarschuwt voor een ernstige bedreiging van de oceaangezondheid. Klimaatverandering, vervuiling, overbevissing en biodiversiteitsverlies zetten de oceanische systemen zwaar onder druk. Oceanen hebben meer dan 90% van de overtollige warmte opgenomen die door de fossiele brandstoffen vrijkwamen. Dat leidt tot snellere ijssmelt en stijgende niveaus. En de douane ontdekt in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen op dat de inhoud was verborgen. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Donald Trump is maandag in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finalewedstrijd. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens. Dat is streng verboden. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen. 30.000 mensen zitten zonder stroom. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel plant- en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. Een in Nederland gevestigd internationaal bedrijf vroeg geld voor inzageverzoeken naar persoonsgegevens, hoewel dit streng verboden is. De autoriteit persoonsgegevens greep in en dwong het bedrijf hiervan af. De toezichthouder betoogde dat geld vragen voor inzageverzoeken mensen in hun rechten belemmert. Het bedrijf ontving een officiële waarschuwing. Gisteren brak brand uit in een elektriciteitsonderstation in de Duitse Reutlingen, waardoor 30.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten. De Duitse minister vermoedt brandstichting, mogelijk zelfs terrorisme. Het ziekenhuis werkt op noodenergie en moest operaties uitstellen. Scholen en enkele instellingen hebben hun stroom weer terug, maar duizenden huishoudens zitten nog zonder elektriciteit. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Automobilisten wordt geadviseerd een stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Inwoners van huis aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Donald Trump is maandag in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolk en zonnige periode elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
2: Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. Nederlandse zoetwatergebieden vertonen na decennia van herstel opnieuw achteruitgang. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland. Deze natuurgebieden waren lange tijd een positief uitzonderingsgeval in de Nederlandse natuur, maar die trend is nu omgeslagen. Veel plant- en diersoorten hebben het moeilijk in deze gebieden, al verschilt de situatie wel per locatie. Donald Trump is gisteren in Madison Square Garden uitgejoeld en uitgefloten tijdens de derde NBA-finale wedstrijd. Toen zijn saluut bij het volkslied op grote schermen werd getoond, klonk een fluitconcert. Ook buiten het stadion werd Trump bij aankomst uitgefloten door fans die vonden dat hij de aandacht naar zich toe trekt. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolk en zonnige periode elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: De muziek is oud. Oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen.
1: Hits van toen. Radio Amyloid.
0: AM 747.

0: In het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De culturele en creatieve sector werkt aan een gezamenlijke klimaataanpak. Het Cultuurberaad Klimaat start komend najaar. Vanaf vandaag kunnen poppodia, musea, film, theater en architecten zich aanmelden. 75 deelnemers zullen voorstellen doen voor klimaatactie in de kunstwereld. De Verenigde Staten voeren geen hogere kosten voor H-1B werkvisa's in. Een federale rechter in Boston verklaarde het tarief ongeldig dat van 1500 naar $100.000 zou stijgen. 20 staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel hadden tegen de verhoging geprocedeerd, omdat dit zou leiden tot minder visumaanvragen. Automobilisten wordt geadviseerd hun stekkerauto niet tijdens de avondspits op te laden. Het aantal stekkerauto's groeit van minder dan 2 miljoen naar verwacht 8 miljoen in 2038. Nederland heeft miljoenen extra laadpalen nodig, waarvan 1,7 miljoen bij woningen en 1,2 miljoen op straat en nog eens 600.000 bij kantoren. Inwoners van huizen aan de zuidkust van Wellington zijn tot evacuatie opgeroepen vanwege metershoge golven. Deze ochtend werd een golf van 10,9 meter gemeten. De burgemeester riep inwoners op de evacuatiebevelen op te volgen, omdat hulpdiensten het gebied later niet meer kunnen bereiken. Hoewel Wellington vaker stormachtig weer ervaart, zijn de verwachtingen voor vandaag uitzonderlijk. En dan tot slot het weer. Vandaag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Later groeien de wolken uit tot buien, met name in het midden en zuiden en oosten van het land. Lokaal kunnen ook onweersbuien ontstaan met windstoten tot 75 km per uur. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. De tijd met de allerlekkerste golden oldies.
2: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Ja, straks.

luisteraars, allemaal weer een hartelijk welkom. Goeiedag heren, zijn we weer. Het is weer de hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit die jaren 60, 70 en 80. Allemaal vanuit studio nummertje 2. Het dameskoortje is ook weer aanwezig, dus dan gaat het helemaal goed komen de komende 2 uur met de muziekjes van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, inderdaad. We begonnen met de Chai Coltrane, de dame achter de piano. Weten we dat nog met dat clipje met haar zo naar achter, met de wind erachter? Altijd wel mooi om nog eens een keertje te zien op de diverse kanalen. De Go Live Elijah. We gaan beginnen in het programma. Een grote hits gemaakt en met de bekende zanger erbij. Dan is toch een wereldberoemdheid geworden. Demis Roussas natuurlijk in de formatie toen de tijd met Jeopardy's Child. Terug naar het jaar 1971 alweer met Such a Funny Night. Luisteraars, hartelijk welkom. De Gouden Oude Show.

Langzaam gaan ze erger vandoor. De Such a Funny Night van The Apparel's Child. Die is ook zo'n leuke amazing plaat waren, of niet, van Little Jimmy Osmond.

0: leuk plaatje later uitgebracht door André van Duin, inderdaad. Met de Little Jimmy Osmond. Dit was dan getiteld The Tweedledee.
1: 1969.
0: 1969, terug in de tijd met

een plaatje die je niet vaak meer hoort. En daarom is die Gouden Oude Show ervoor. Om dit soort plaatjes te laten horen. Manfred Manters Band was dit met My Name is Jack. Kennen we dit nog? Dat is een hele overgang of niet? Zo huppeté van de jaren 60 naar de jaren 70. 1977, The Internationals.

de dames uit Nederland, uit Den Haag. Ze namen toen de tijd ook deel mee aan het Songfestival. Ik weet ze gewoon niet hoe hoog ze zijn geëindigd, maar dat moeten we even nazoeken in de boeken. Young and in Love van The Internationals. Dit komt uit de jaren 70, begin de jaren 70. Gilbert O'Sullivan.

man achter de piano Get Down. Die heeft ook veel hits gemaakt. Ongelooflijk, ongelooflijk. Wat een carrière heeft deze man gehad. Of nog steeds waarschijnlijk. Ik heb geen idee. Oh, moeten we ook naar kijken in de boeken. Nou, ik heb wat te doen straks. Gilbert O'Sullivan in de show met Get Down. Dit is ook mooi, dit. Een geweldige hit toen de tijd voor Earth, Wind and Fire. Terwijl ik even lekker ga genieten van de koffie.

mooie en lekkere gouden oude plaat van Siska Peters met Dans naar de Zon. Dona Paloma Blanca, The Little Greenback, The Wild Bird, enzovoort, enzovoort. Groot hits van deze mensen, de George Baker Selection, waarin de 1975 weer met The Morning Sky.

ze mooi of niet, soms deze van de formatie Octopus uit België is later een groot gemaakt toen de tijd voor door Miamigo Internationaal. Oftewel door Sylvan van de Takken, inderdaad. Octopus met I'm So In Love With You. Hier is Donna.

we gaan nog niet weg. We zijn net begonnen in de show. Het is bijna alweer het einde van het eerste gedeelte van de show. Daar niet van. Maar Getaway van Georgie Fame. Een bakje thee. Tea is famous. Hier is T-Set.

0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
1: Hey, ken je deze nog?

komt uit het jaar 1969. De Lemon Pipers met Green Tambourine. Tijd voor een lekkere disco knolplaat. Hier zijn ze, de dames van de Ritchie Family.

door een lekkere disco-knolplaat of niet soms. En van de Ritzy Family, de dames van de Best Disco in Town, enzovoort, enzovoort. Dat was Brazil. Hier is Joe Dolan, met Make an Island.

Make Me Nine van Joe Doden. We kunnen er nog één doen. Een hele korte. Hele korte. Een hele korte deze van Marianne Faithfull met Summer Nights.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroegavond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen. Waar of niet deze van Henk de Nijf met de Jets. Oftewel de Guitar King. We gaan terug naar het jaar, ach wat zal het zijn, 1966. Hier zijn de Hollies.

zijn wel hele korte plaatjes of niet. Soms de Dave Clark 5 was dat hier in de show met The Everybody Knows. 1966, hè, deze ook, ja. Maar goed, muziek, ja, dacht ik zo. Hier is Roy Orbison.

0: draait soms Roy Orbison hier in de show met Anna.
1: Gewoon de mooiste van toen en nu. In de Gouden Oude Show met Jo.

lekkere tempo muziekje of niet. Soms al mooie muziek hebben deze mensen gemaakt uit Duitsland. Met Old Man Moses. Ik ga ze nog even door. Dat zijn de Les Humphrey Singers. Hier is Tony Marshall.

Ja, dat was leuk. Die Duitse muziek van Tony Marshall. Kom, geht mir deine Hand. Als ik nou zeg forever and ever, my friend, the wind, de schönste Mädchen aus Arcadia. Ja, dan weet u het wel, hoor, ondertussen. En dan heb ik het over Demis Roussos. Hier is hij in die Gouden Oude Show. Trouwens, vanuit Studio 2. Ondergetekende Jan de Graaf met My Reason.

blijft toch mooi, blijft toch prachtig. Demis Roussos en My Reason. De mooie dame achter de piano. Kennen we deze nog? Hier is Lindsay de Pol met Sugar Me.

dat is mooi of niet, soms deze van B.T. Thomas met Hooked. Hooked on a Feeling in de show. In die gouden oude show uit het jaar 1968, de Buffoons.

0: En dat is er eentje van de Buffoons. Mooie plaat of niet, soms met Sunday. Sunday will never be the same.
1: 1968.

0: Christie Springfield hier in de show met I Just Know What To Do With Myself. Wat een tekst, hè, wat een tekst.
1: 1968.
0: Heb je zin in dit, Tom Collins? Ja, 1968. Een goed jaar, moet ik zeggen. De Lemon Pipers hier in de show met de Green Tambourine.

een plaat die je niet vaak meer hoort. Daar is die gouden oude show voor, hè, met Davy Jones, met How Can I Forget. Heerlijke muziek, en van toen? Nee, we vergeten je niet. Nee. Tweede gedeelte van de gouden oude show hier vanuit Studio 2 met The Supremes.

heerlijke muziek, dacht ik zo, of niet? Deze van The Supremes. Dus muziek uit de jaren 60, 1968. The Happening met The Supremes, inderdaad. Zingen in onze eigen verstaanbare taal. Dat is leuk, deze. Van het cocktailtrio.

Een grappige plaat of niet, soms van de trio de mensen van wie heeft de sleutel van de jukebox gezien. Ook zo'n leuke plaat moet ik zeggen. Doe maar een andere keer dit als Berry op en Berry of Sammy Davis.

Dat was dan de laatste plaat in de show. Couldn't Get It Right van de Climax Blues Band. En dat kwam allemaal uit het jaar 1977. En dan komen we voor het luisteren naar het programma, naar de show. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederlanders gooien thuis steeds minder voedsel weg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Voedingscentrum. Vorig jaar bedroeg de verspilling gemiddeld 25,5 kilo per persoon, een daling ten opzichte van 33,4 in 2022. De totale vermindering sinds 2015 is hiermee bijna 30%. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk verlengt de hechtenis van de Franse zanger Patrick Bruel met 24 uur. De zanger van 67 wordt sinds maandagochtend verhoord in een onderzoek naar seksueel geweld met 13 mogelijke slachtoffers. Bruel ontkent de beschuldigingen en verleent medewerking aan het lopende Franse onderzoek. Minister Mirjam Sterk erkent dat excuses voor misstanden in gesloten jeugdzorg veel te lang uitblijven. Ervaringsdeskundige Jason Bugwanders constateerde vorig jaar dat aanbevelingen uit zijn rapport grotendeels niet zijn uitgevoerd en gedupeerden nog steeds wachten op erkenning en hulp. Het kabinet reserveerde 12 miljoen euro voor herstel. Sterk belooft zeer binnenkort meer informatie over de uitvoering. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert. Het aantal vissen en libellen neemt af, terwijl droogte, vervuiling en invasieve soorten schade aanrichten. Milieuorganisaties stellen vast dat de vooruitgang omgeslagen is in achteruitgang. Droogte in 2018, 19 en 2025 verwoestte veel leefgebied. Het weer nog. Vanmiddag en vroegavond groeien de wolken regionaal uit tot buien, met name in het midden en zuiden van het land. Lokaal zijn ook onweersbuien mogelijk, ook windstoten. Een stevige westenwind staat bovenlands matig, maar in de kustprovincies vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En dat was uiteraard ABBA met One of Us. En een hele goede middag vanuit Emmeloord voor alle luisteraars online en via DAB+. En ook Atze Offringa, Kees Bakker, Jan Oosterveen, Bert van Galen, Remco Heemskerk en Theo van Steenbergen.

0: on the vent.
1: Ja, door Lennart Nijer vanuit het Frans vertaald in het Nederlands. Een meisje van 16, de eerste grote hit van Boudewijn de Groot. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, muziek waar je weer vrolijk van wordt. Crackling Rosie van Neil Diamond. En als u iets meer wilt weten over Radio Emmeloord, dan moet u even naar onze website gaan. radioemmeloord.nl. En daar ziet u ook alle DJ's en de programmaoverzichten en allerlei ander nieuws. radioemmeloord.nl.

66 jaar oud en het lijkt wel gisteren. En ik vraag me af of de hedendaagse muziek over 66 jaar ook nog zo populair is. Er was natuurlijk Apache van de Shadows, de begeleidingsgroep van Cliff.

Ook gezongen door de Rolling Stones, het nummer Out of Time. En dit keer was het Chris Farlow. En Annelies kwam net binnen met de dinsdagmiddag lunch tegelijkertijd met de poes. En ik wens iedereen smakelijk eten.

Jantje Smit, hij woont niet meer in Volendam. Als de nacht verdwijnt. En ik zat vroeger vaak bij de jukebox en dan gooi ik daar een kwartje in en kon je drie singeltjes draaien. Die duurde allemaal wel kort natuurlijk, maar het was later pas één singeltje voor een kwartje. En ik draaide vaak ook Sure He's a Cat van de Cats. Tot ik erachter kwam dat de B-kant van die plaat eigenlijk veel mooier was. MUZIEK

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Ride van Taghi heeft twee nieuwe advocaten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft bevestigd dat Ronald van der Horst en Aniek Slijters hem gaan bijstaan in het hoge beroep in het Marengo-proces. Taghi zat ruim een jaar zonder vaste verdediging na de aanhouding van zijn vorige advocaat Vito Shukrula. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Nederlanders gooien steeds minder eten weg. Vorig jaar belandde gemiddeld 25,5 kilo voedsel per persoon in de afvalbak. Bijna 30% minder dan in 2015. Toch wordt nog altijd zo'n 7% van het gekochte eten niet opgegeten. Goed voor ongeveer 100 euro per persoon per jaar. Het voedingscentrum zegt dat kleine aanpassingen verspilling verder kunnen verminderen. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

dat was Donovan met Mellow Yellow 1966. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Slipping Through My Fingers. Dat was natuurlijk de Zweedse ABBA. En een hele goede middag vanuit deze studio met zonneschijn van buiten en van binnen een beetje rommelig voor Kees Bakker, Kina Woudwijk, Mick Cox, Kees Koopman en Willem Keekstra.

Ja, weer zo'n succes van Rob de Nijs. En hij gaat naar Amerika, want hij denkt dat daar mooier is. Natuurlijk, het is ook allemaal een beetje standaard hier in Nederland. Dit is Radio Emmeloord en de komende weken alleen op DAB Plus en online via www.radioemmeloord.nl.

prachtig nummer van Billy Joe, de Piano Man. In 1973. En in 1966 kocht ik een singeltje en dat heb ik helemaal grijs gedraaid. Want ik werd er helemaal warm van. Zo'n mooie sound door Phil Spector. En de uitvoerende waren Ike en Tina Turner. MUZIEK

dit singeltje had ik ook, uiteraard zou ik haast zeggen, de ex-leden van The Shadows en Jet Harris en Tony Meehan met Diamonds. En nu de Beatles in het Duits.

Frankie Lane, het thema van Rawhide, een tv-serie. Ja, en ik luisterde vroeger al heel vroeg naar Radio Veronica vanaf 1961. En ik volgde alles en ik las alles. En ik las natuurlijk ook over de programmaleider Tony Vos. Ik zeg niet dat ik hem adoreerde, maar ik vond het wel heel leuk. Zo'n man die daar in Hilversum in een klein huis gewoon al die programma's regelde. En hij nam ook een nummer op en dat heb ik al vaak gedraaid. Maar het draait nog een keer. Ik vind het namelijk heel leuk.

Tony Ronald, help. En dit was het dan weer voor vandaag. Dank u wel voor het luisteren. Ik ben terug morgenmiddag om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dinsdag. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. In de Japanse stad Utsunomiya is een beer gevangen na een dagenlange zoektocht. Gisteren werden bijna 100 scholen gesloten na meldingen van het dier. De beer van ongeveer 100 kilo werd uiteindelijk in een achtertuin gevonden en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Vorig jaar waren er in Japan ruim 200 aanvallen door beren en vielen er 13 dodelijke slachtoffers. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. De Keniaanse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen demonstranten in de stad Nanyuki. Ze protesteren tegen de bouw van een Amerikaans quarantainecentrum voor mensen die mogelijk zijn blootgesteld aan ebola. Eerder vielen bij protesten al 2 doden. Tegenstanders vrezen gezondheidsrisico's. De regeringen van Kenia en de Verenigde Staten blijven achter de plannen staan. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: De tune. Vandaag in het programma gaan we een top 40 draaien uit het grijze hitverleden. Dat is vandaag april 1972. We gaan 15 tracks uit de top 40 draaien, vrienden. En het is een gemalleerd gebeuren. Nederlandstalig, rock'n'roll, andere talen, buiten het Engels. Dus alle muziekstijlen, zoals je dat zou kunnen noemen, komen voorbij. Eens in de zoveel tijd, dan doen we dat in het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. En we trappen af met
1: nummer 15.
0: Dat is Ringo Starr en Back of Boogaloo.

plek nummer 14 voor de Nederlandse band Think Tank en hun Together. En bleef dus stationair staan in deze week in april in 1972. En ik vertelde je al aan het begin, in deze top 40 is de muziekvariatie ontzettend groot. Want we gaan nu naar een stukje rock toe. De formatie Sleet komend van nummer 8 op plek nummer

De poppies uit Frankrijk komende met hun opvolger natuurlijk Isabelle Je T'aime. Plaat stijgt deze week van plek naar nummer 12, dus één notering omhoog. Dat geldt niet voor de volgende die we gaan draaien, want die zakt weer een plaatsje naar beneden toe, want die zakt naar... Nee, het is niet te geloven, hoor. Die zakt niet, die stijgt. Sorry ervoor, maar goed, dat gaat dan heel goed komen natuurlijk. We hebben het over de band The Hollies.

0: hun hitje The Inkspot. Ze komen van plek 7 en staan dus nu deze week op plek nummer 10. En we blijven even hangen naar weer een Engels product hier in de top 40. Chicory Chip.
1: Dit is Radio MLO.

zal nog mijn vader van Chick Green Tip was dat genoteerd. Dus in de Nederlandse top 40. En dat tweede Nederlandse product dat we gaan draaien... gaan we vinden op nummer 8. En dat is de vierde alarmschijf die in de top 15 staat in het jaar 1972. Het was de Nederlandse inzending voor het Euro Songfestival. En het was van Sandra en Andres. En als het om de liefde gaat. Ja, ze scoorden best wel hoog in de eindnotering. MUZIEK

0: Kenmerkende stem van Johnny Cash was dat, een thing called love. De plaat die steeg en deze week, 15 april in het jaar 1972, een paar plaatsjes, want hij kwam van 11 en ging naar 7 toe. Nu zijn we weer toegekomen aan een Nederlands product. Dat is, als ik het goed geteld heb, de derde in de rij alweer. Een Nederlands duo komend uit Den Haag, noemende zich Greenfield en Cook.
1: Radio Emmeloord. Where it's happening.
0: De grootste notering voor ze ooit. Don't Turn Me Loose, Greenfield & Cook.

0: Radio Emmeloord.
1: De invloed van Radio Noordzee, de Engelse service, is in deze top 40 duidelijk waarneembaar. Want de Engelse groepen zoals Slade, Hollies, Chickadee, Tip en ook wel Ringo Starr staan allemaal hoog genoteerd. Dus de muziek uit Engeland in die tijd waaide ook over naar Nederland. En nu over Engelse muziek gesproken. We belanden dus bij weer een plaatje die uit Engeland komt en geweldig is gestegen. Namelijk van plek 10 naar plek nummer 4 toe. Dat zijn de opvolgers van The Seekers. Ze noemden zich The New Seekers. En dit is een van hun allergrootste hits die ze ooit hebben gemaakt.

0: hadden we het net over de Engelse producties, dat die waren vertegenwoordigd in de top 40 van het jaar 1972. Dat kunnen we ook wel van de Nederlandse product zeggen, want we hadden de Shocky Blue, Sandra en Andres en Greenfield Cook, allen komend uit Nederland. En de vierde productie van Eigen Bodem mogen we begroeten. Dat zijn broer en zus, Mac en Katie Kissoen. En ze stijgen deze week van 4 naar
1: 3.
0: Met een grote hit, Freedom.

Deze dame won het Euro Songfestival in het jaar 1972. Vicky Leandros en Apritwa. Daardoor Dolphe, Sander en Andres het onderspit. Hè. Helaas niet zo hoog geëindigd als deze dame. Ze zou er een hele grote carrière door krijgen doordat ze dit had geworden. Vrienden, we zijn toegekomen aan natuurlijk de hoogste notering. En dat is ook weer een product uit Great Britain, maar niet uit Engeland, maar uit Schotland. De formatie The Middle of the Road.

De nummer 1 van 15 april uit het jaar 1972. Middle of the Road and the Talk of the USA. En in diezelfde week werd er natuurlijk ook weer een nieuwe alarmschijf bekendgemaakt. En dat was de Griekse groep Axis. Deze opname, Ela Ela, zou ze zeer hoog de hitparade inkomen nadat we eerst een week alarmschijf zijn geweest.

Dit was dus de oude alarmschijf in het jaar 1972. En aangezien de liedjes in de top 40 van dit jaar niet allemaal 3 minuten waren, hebben we iets tijd over om de 2 hoogste binnenkomers voor je te draaien.

0: Cook and the Madison Show en Sylvia's Mother. Dat was de hoogste notering die in deze week in de top 40 binnenkwam. Namelijk plek nummer 16. En de andere hoge notering die ook is binnengekomen op plek nummer 22. Die gaan we nu draaien, dat is een Nederlands product. Maar ik vertel je wel dat het programma is afgelopen.
1: Ik ken er wel om janken, weet je dat?
0: Maar goed, we hebben die nog te goed van Earth and Fire. Memories, die draaien we. En ik bedank je voor het luisteren.

0: drie uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. In verband met de brandstichting bij een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in Kadir en Keer is een minderjarige bewoner aangehouden. De brand brak gisteravond uit in het gebouw, waarna het volledig werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt en na ventilatie konden de bewoners later terugkeren. De politie onderzoekt nog de toedracht van de brand. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat er ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. De grootste hits van toen. De muziek uit je jeugd. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

doe jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. In verband met de brandstichting bij een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in Kadir en Keer is een minderjarige bewoner aangehouden. De brand brak gisteravond uit in het gebouw, waarna het volledig werd ontruimd. Niemand raakte gewond. De schade bleef beperkt en na ventilatie konden de bewoners later terugkeren. De politie onderzoekt nog de toedracht van de brand. Nederland blijft binnen de Europese Unie koploper in de illegale verwerking van cocaïne. Volgens het Europese drugsagentschap werden vorig jaar 24 van de 42 ontmantelde cocaïneverwerkingslocaties in Nederland gevonden. Nederland staat ook bovenaan als het gaat om locaties waar heroïne en MDMA wordt verwerkt. Het agentschap waarschuwt ook dat steeds vaker jongeren worden ingezet voor smokkel en drugshandel. Het dodental door de zware aardbeving in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Ook raakten meer dan 400 mensen gewond en worden er nog mensen vermist. Meer dan 20.000 mensen moesten hun huis verlaten. Vooral op het eiland Mindanao is de schade groot. In het puin wordt door hulpdiensten nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het weer nog wisselvallig en af en toe een bui. Daarbij kan ook onweer en hagel voorkomen en windstoten. Het KNMI heeft voor vanmiddag code geel afgegeven. Er staat een matige tot aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt maximaal 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB.

0: ago, 1965, the Byrds and Mr. Tambourine Man. They followed that up with two big hits called 8 Miles High and Turn, Turn, Turn.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Hallo, ik ben Bart van Leeuwen en ik werkte van januari 1976 tot maart 1977 voor Radio Miamigo. Over dat radiostation is er nu het boek Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Dat te koop is via de website www.miamigoboek.eu. Je leest daarin alles over de geschiedenis van het zendschip Miamigo en het gelijknamige radiostation dat de Spaanse badplaats Playa de Aro groot maakte. Wil jij lezen hoe we bij Radio Miamigo met live programma's zoals Bake 16 begonnen? Waarom ik het zendschip verruilde voor de programmastudio in Playa de Aro? En wat voor een wonderlijke situaties daar soms waren? Dan is dit boek een aanrader. Tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. 192.

0: I won her name in a poker match.
1: The Wayback Machine is set for 1959.

0: is Radio Veronica vanuit zee.
1: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
2: Veronica blijft, als u dat wilt.
1: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
3: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Balkenbrief.
1: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
4: Nou, dank voor de gezellige avond.
1: Bestel nu op veronica-ankervanmijnjeugd.nl.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Met die heerlijke trommel, roffel, Stan CC als opener in Happy the Peppy voor vandaag. Doe de Wall Street Shuffle. Wij gingen over Wall Street in 1974. Goedemiddag, welkom bij Radio Emmeloord met Happy the Peppy.

Als hij in zijn privéleven zo lekker doorgaat als dat hij de laatste tijd al aan het doen was, dan gaat hij de koning en koningin van Nederland ooit als schoonouders zien te krijgen. Antoon was dit en Tot het eind van mei was een hit van vorig jaar.

De radio hier bij ons kan dat gewoon hoor, want als je je ogen dicht doet, dan zie je vanzelf die snelle mensen en snelle auto's uit Miami Vice met het thema uit die tv-serie van Jan Hammer.

vergeten plaatjes. Wij weten ze altijd op te scharrelen hoor. En dat gebeurde met de mensen uit de buurt van Grollo in het verre Drenthe. QB and the Blizzards en Thursday Night.

Dat was Dance Reaction. Dance Reaction had een grote hit in 1982. En met die trein zijn ze nooit meer teruggekomen, want dit was de Disco Train.

Vrijwel wekelijks staat ze nog in België in de bladen. Deze Bella Perez in Nederland is wat stiller. Maar El Mundo Baleando, die doet het nog altijd. Net als in de tijd dat het...

0: Een mooi stel samen, dat kun je wel zeggen, voor George Michael en Mary J. Blige. De plaat van Stevie Wonder hier in Happy the Peppy op Radio Emmeloord. En dat was S.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

meest gevoelige nootjes. Je vindt ze zeker niet in de supermarkt of op de markt. Maar je hoort ze gewoon lekker bij ons op de radio. The Golden Earrings and I've Just Lost Somebody.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Ja, en vorige week zei ik het al, de meteorologische zomer is weer begonnen. Vanaf juni is dat weer. En het leek me nou eens een leuk ogenblik om dan eens terug te gaan naar die zomer van 59 jaar geleden, wat achteraf werd aangeduid als de Summer of Love. We hebben het over 1967. In het komende uur gaan we eens kijken wat de muziek van die tijd in Nederland in de hitlijsten was. 59 jaar geleden stond dit nummer op nummer 1. The Kinks met Waterloo Sunset.

zomer van 1967. Later benoemd als de Summer of Love. Of tenminste dat toen allemaal besefte. Wat er allemaal voor een titels later aan zou worden gegeven. Dat weten we niet. Maar de Beatles zaten er niet ver naast met All You Need Is Love. In de hitlijst in die zomer van 1967. Wat er ook in stond. Jimi Hendrix met Purple Haze.

Ja, ja, in de zomer van 1967. Een plaatje over middelengebruik in de Nederlandse hitlijsten. Beestjes, een nummer wat bij Peter Koelewijn werd gemaakt door Ronnie en de Ronnies. En in de zomer van 67 dus in de top 40 stond. Ja, dat is toch heel wat anders als het gebruik waar een aantal heren inmiddels mee bezig waren in de Verenigde Staten enzovoort. Ook wel in Nederland. Maar ja, om dat dan zo te benoemen, dat was toch nog een beetje wat niet kon. Je luistert naar het Muziekmuseum met deze week een speciale aflevering over de zomer van 1967. De zomer die later betiteld werd als The Summer of Love. De plaat die er ook in de top 40 stond was een mooie van Traffic, Paper Sun.

Ja, als je al dit mooie werk uit 1967 de zomer hoort in dit programma, dan denk je bijna van, wat draaien we eigenlijk nog veel muziek uit die tijd. Want ja, dat was ook wel een hele goeie hoor. Sweet Soul Music, Arthur Conley. Maar ja, 1967, het jaar waarin 400.000 mensen protesteerden in Amerika tegen de Vietnamoorlog. Wat drong daar nou eigenlijk door van in Nederland? Nou, uiteraard natuurlijk op de televisie en een hele hoop andere dingen. Maar hoorde je het ook terug in de top 40 muziek? Nou, je zult het de komende minuten en half uur nog horen. In deze plaat van de Groningse band The Roadies, afkomstig uit Pekela, hoor je wel iets over lange haren. Just Fancy.

misschien wel de ultieme plaat van wat werd genoemd The Summer of Love. San Francisco van Scott McKenzie. Nu we zo rond het half uur gekomen zijn, waar we normaal in dit programma altijd jingle van de week doen, gaan we toch eens afbellen aan de hand van wat reclame jingles uit die tijd. Van waar hield Nederland zich nou toen mee bezig? Nou, het is een beetje schokkend. Let u eventjes op de volgende.

0: kan nog beter, jongens. Er in de maand. Sanostol. Iedere avond een lepel vol. Ja? De
1: Dus daar hielden wij ons mee bezig in de reclame. Zat er dan ook nog iets revolutionairs in? Nou, wellicht, wellicht. Luister naar deze reclame uit 1967 voor het popblad Teen Beat.
2: Weer een sensationele Teen Beat stunt. Lang speelplaten van de maand met verzamelde hits, maar op nooit vrijgegeven opnamen. Teen Beat platen bij je platenhandelaar voor 7,50 gulden. Deze maand de Motions.
1: En de Motions, dat was een Nederlandse band uit Den Haag. Nou, al die dingen, wat is er eigenlijk in Nederland, liep dat toch wat achter. Als je het ugge bij het liefertje even vergeet. De provo's in Amsterdam, de bezetting van het Maagdenhuis, dat was pas in 1969 trouwens, leefde het grootste gedeelte van Nederland nog braaf in de geest van de jaren 50. Zo in die Summer of Love. Getuige ook het feit dat als er al iets over die muziek te horen was, dat het vooral was in commerciële dingen, zoals het verkopen van boter van Vitella.
0: Een sleutelhanger met minifoto van top tienersterren, die krijg je gratis bij 4 pakjes Vitella instant pudding. Jongens, Vitella is in. Kopen!
1: Maar zoals het al vaker gebeurde, wat later werd gehyped als de Summer of Love en als allerlei muziek die dan zo populair was, dat was in Nederland, lag er toch vaak iets anders, waar misschien ergens anders op de wereld Jimi Hendrix en allerlei andere bands hoog in de hitlijst stonden, was er in Nederland ook gewoon Heintje met Ich bau dir ein Schloss en dat soort platen die hoog scoorden in de hitlijsten. Om het nou nog even te onderstrepen dat het allemaal niet echt zo hip en vlot was in Nederland. Laten we maar weer eens horen hoe dat klonk als Patricia Pai een grote hit scoorde met Je bent niet hip, wat tot de 12e plaats kwam in de top 40 in de zomer van 1967.

die in vele opzichten de Summer of Love te boven gaat. Al is het maar uit het feit dat hij twee keer op nummer 1 kwam. In 1967, maar ook in 1972. A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Ook uit die zomer van 67 een mooie van de Supremes. The Happening.

Met de muziek zat het wel goed in Nederland in die zogenaamde Summer of Love. Another Day, Another Rose van QB and the Blizzards. Die band waar later die snor van Derksen nog manager van zou zijn. Maar dat was toen nog toekomstmuziek. Ja, ik fileerde net een beetje de sfeer in Nederland in vergelijking met alle revoluties in de Verenigde Staten, waar 400.000 mensen opkwamen dagen voor een anti-Vietnam demonstratie. Die waren er ook in Nederland, veel kleinere schaal uiteraard. En wat je ook wel zag, dat is langzamerhand, is steeds meer protestzangers kwamen. Armand is daar een goed voorbeeld van. Maar ook Boudewijn de Groot, die maakte toch een aantal platen waarin je duidelijk kon horen, niet alleen welterusten minister-president, maar ook deze plaat, ook uit die zomer van 1967, Onder ons. Let u vooral op het laatste stukje van het lied, want dat is eigenlijk waar het hele lied over gaat. Namelijk al die hele gewone mensen die plotseling blijken van allerlei dingen te kunnen waar je niet op rekent. De banaliteit van het kwaad, zoals Hannah Arendt dat zo prachtig beschreef.

Creek Alley. De wordingsgeschiedenis van de mama's en de papa's. Een van de toonaangevende bands in de Summer of Love. En om dan nog maar weer eventjes te onderstrepen wat ik al zei van... in Nederland was het niet altijd gelijklopend met het beeld wat zo gaan gezet zat. California Dreaming van de mama's en de papa's deed helemaal niets in de Nederlandse hitlijst. Wat dan wel? De Barense band Le Baroque met het studenticoze Battle Party.

0: van Le Baroque. En daarmee zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma.
1: Wil u
0: danken voor het luisteren en wilt u reageren, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Ik wil eruit gaan met een plaat van Armand. Ik had het al eerder over hem. En dat was toch wel een beetje de boodschap van die Summer of Love. Het was door alles heen. Die ook langzaam maar zeker in Nederland werd opgepikt. Laat daar geen misverstand over bestaan. Blommekinders, de titel van het liedje. En het gaat erover dat we het geweld moeten afzweren. En lief voor elkaar moeten zijn. Laat het ook in 2026 een boodschap zijn. Die mag aanslaan. Want daar zijn we beter mee af dan alle geweld wat we nu weer zien. Graag tot de volgende week.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: tegen?
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen?
2: Luister recht aan uw toestel.
3: And now, here's the world's greatest DJ.
4: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, het is dinsdagavond, net 5 over 7 geweest. Het is vandaag 9 juni alweer van het jaar 2026. En we zijn weer live op de radio met de Gouden Oude Show. De heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. En dan roep ik altijd maar bij toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Als ik even naar buiten kijk, is het licht behoorlijk, moet ik zeggen. De zon die schijnt volop hier. Dus dat gaat helemaal goed komen. Gisteren was het slecht weer, hè? Mensen, slecht weer gisteren. Ik was zeiknat toen ik van mijn werk op de fiets naar huis ging. Ik was zeiknat, maar vanavond was het droog, dus dat is prima, dat is prima. Ik zit weer in mijn korte broek, zoals gewoonlijk, en t-shirtje aan. En de heerlijke muziek gaan we lekker draaien vanavond tot 9 uur. De Gouden Oude Show te beluisteren via de DAB+. En ook via uw internetradio ontvangen. We begonnen met Elvis Presley. Laten we snel beginnen in de show met de tweede plaat. Ik kan niet stil blijven zitten bij deze plaat. Hier is Shaking.

0: moet eerlijk bekennen dat ik niet stil kan blijven zitten op mijn stoeltje. Ja, zo'n grote stoel moet ik zeggen. Zo'n ouderwetse bureaustoel die heen en weer kan schuiven. En zo met wieltjes eronder. Dit is een van Shaking Stevens met Dizzle House. Wat een mooie plaat. Ook een goede avond trouwens aan Theo van Steenbergen, die ook in een korte broek op de bank zit te luisteren naar de Gouden Oude Show.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
3: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. Ben, denk, met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Dan zien we je zo meteen wel, Remco. En ik hoop dat Wietse ook mee is. Doe mij een lekkere gouden ouwe uit de jaren 60.

wat klinkt dit oud, maar wat klinkt dit nog steeds heel erg mooi, moet ik zeggen. Dat is een geweldige plaat van The Fortunes. Die kennen we ook van Radio Caroline. Hè? Dus het herkenningsmelodietje van Radio Caroline uit 1964. Dit kwam een beetje later, ook wel in de jaren 60, maar iets later met This Golden Ring. Terwijl Theo van Steenberg op de bank zit in de korte broek, met een bakje koffie erbij, draaien wij een heerlijke plaat van Earth, Wind & Fire. Kennen we deze nog? Oh, wat is die geweldig, wat is die mooi, wat is die prachtig. 11 over 7 met september.

toch niks te veel gezegd. De luidspreker is gewoon op 10 hard. Dat kan niet, 10 is hard zat. En dan heerlijk die muziek van Neuris, Wind and Fire. Oftewel met September. Nog steeds muziek uit de jaren 60 hier in die Gouden Oude Show, 7:15. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show via uw internetradio en DAB+.

0: Iets Hotel Bidère, later uitgebracht ook door Gloria Gaynor. Maar lekkere plaat of niet soms met muziek uit de jaren 60 van de Four Tops.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een lekkere disco knalplaat of niet, zoals de hoogste tijd is daarvoor. Terwijl ik hier in de studio alleen nog maar een glaasje water heb. Straks even naar beneden naar de kantine om even een bakje koffie te halen. Waar of niet soms. Hier zijn de heren van de Bombers.

0: kan toch niet stil blijven zitten? Had een heerlijke plaat of niet, zoals deze van de Bombers. Everybody, daar staat er tussen haakjes. En dan daarachter Get Dancing op de singlehoesje. En wij draaien ze vanavond ook weer vanaf de singeltjes en de LP's, oftewel vanaf de pick-upjes. We hebben er twee staan in de studio, dus om en om doen we dat. En we verdelen dat natuurlijk netjes, ja.
1: 1974.
0: Nee, ook al, wat een lekkere plaat. Deze van Gloria Gaynor hier in die gouden oude show.

Nee, natuurlijk zeggen we geen gedag. Natuurlijk niet. Nee, we gaan lekker door tot 9 uur en dan zeggen wij gedag. En dan zeggen wij een week later zijn we. Ja, zo is het gewoon. In de muziek van Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. Ik ben net gebeld door Theo van Steenbergen in de Emmeloord. Hij zegt, waar blijft die mooie plaat van Creedence Clearwater Revival? Ik zeg, nou ja, dat komt eraan, dat komt eraan.

lekker plaatje of niet, soms deze. Clearwater Clearwater Revival. Speciaal gedraaid voor Theo van Steenbergen in Emmeloten, die lekker op de bank aan de koffie zit en aan het meegenieten is van de Gouden Oude Show. Ook een bijzonder goedenavond natuurlijk aan Renita. Die wat ze is aan het doen. Ik denk dat ze in haar zeteltje zit mee te luisteren. Ook een goedenavond aan de heer Ofkinga. Ook in Emmeloten zit ook mee te luisteren, waarschijnlijk via de DHB.

was het mooi of niet soms, hè? Even kijken, David D, Dozy, Biki, Mikintits. In één keer goed uitgesproken. Ik vind het een goede plaat, moet ik zeggen. Hij verveelt mij nooit. 1:08 en Remco Heemskerk is binnen, dus dat is mazzel, dat is goed. Dan kunnen we straks eventjes genieten van een optreden van Nevizo. Want die rijdt altijd met hem mee, hè. 1:08. Het gaat een beetje bewolken hier bij Studio Leiden. Ik hoop maar dat het droog is straks als ik om 9:00 weer op de fiets naar huis ga. 13 graden trouwens, ik lijk wel Hans Hoogendoorn. Buiten de 13 graden, binnen zit Johan de Graaf. Ken dat nog? Eerst Brian Ferry.

een heerlijke uit 1976 alweer. Man Brian Ferry met het dametje erbij en de motorgeluiden. Toch leuk moet ik zeggen, met de Let's Stick Together terug naar de jaren 60. Cliff Richard.

die man heeft een hit gehad. Dat is toch ongelooflijk. Ik heb beneden zo'n hele grote single rack staan. Vol met Cliff Richard singles. En ik dacht, ja, dit is wel leuk of niet. Soms The Good Times en The Better Times. Hier in die gouden oude show. Straks wietsen, maar eerst even dit. Oh, nee, toch eerst telefoon dan.

heerlijke Franse plaat speciaal gedraaid voor Dini in die Molenstraat in Arnhem. Van Jules Leclerc met Senderere. Dames en heren, ik word dwarsgezeten. Ik word dwarsgezeten door de heer Offringa in Emmeloord. Er zit allemaal plaatjes aan te vragen die ik niet kan vinden. Dat is ook leuk, hè, ja. Hij zoekt ze wel uit, moet ik zeggen. Hij zoekt ze wel uit. Hij zoekt nu een plaat van Johnny Lydon. Ja, ik heb al Lydon is het, denk ik. Ik heb er al één, dat is deze. Dat is ook wel leuk, of niet, soms. 10 over half 8 en naar deze plaat komt Bietse.

is ook wel een leuke plaat, of niet? Soms van Johnny Remember Me, 12 over half. We zijn nog steeds in afwachting van Misha. Die is onderweg vanuit Duitsland naar Studio Leiden. Ze is het nog niet, dus ik maak me al wat zorgen. Maar ja, 8:30, dus ze heeft nog tijd zat, zoals beloofd. Dat is een heerlijke plaat van The Weeds met Where Have You Been?

0: het blijft toch goed, het blijft toch prachtig. Het is weer live gespeeld hier in Studio 1. Ik zit in Studio 2. Ik zit te kijken naar Studio 1 door het glas heen. Van Wietse was dit met Where Have You Been. Tijd voor aandacht aan de zeezenders van toen.
1: Mi amigos, lieveling.
0: Het was een lieveling toen de tijd op Radio Mi Amigo Internationaal op die 259 meter van de middengolf. Ik heb het over de man David Saul met Going In With My Eyes Open.

0: Dat was een lieveling op Radio Miamico Internationaal in het jaar 1977 alweer. De man van Starsky en Hutch, weten we dat nog, die politie-serie. Ik heb het over David Soul met Going In With My Eyes Open. Ik kreeg een verzoekje binnen van de heer Offringa, Dick Offringa in Emmeloord. Hij zegt, ik was altijd een enorme fan van Frans Nienhuis. Kan je dat beginstukje even laten horen nog? Heb je dat nog? Nou, dat heb ik. Komt-ie.
1: Het is weer zondagmorgen 9 uur. En dus komt hier weer Frans Nienhuis met zijn populaire verzoekplatenprogramma. Dames en heren, en nu...
2: Men vraagt en wij draaien.
0: Ja, tot uw dienst. Zo ging dat vroeger toen de tijd op Veronica en Radio op de 538.
3: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Nou ja, laten we dat nu maar gewoon doen. Nog niet om 7:50. Tot 9 uur live op de radio, de Gouden Oude Show. Vanuit studio nummer 2 met Modern Talking. Ik heb het over Sherry en Sherry Lady dus.

speciaal gedraaid voor Renita Intemse. Die in haar zeteltje zit mee te luisteren. Ze is niet aan het haken, ze is niet aan het haken. Nee, ik heb al mooie dingen voorbij zien komen. Dat Chineesje vond ik ook wel leuk, Renita, dat Chineesje, ja. Dat was een van Modern Talking hier in de Gouden Oude Show met Sherry, Sherry Lady. Het is ook zo mooi, dit onze lekker meezwermelplaatje. We gaan even meezingen met Jonathan King.

toch niks te veel gezegd. Hè? Wat een heerlijke plaat. De ene laatste alweer voor 8 uur. Wat gaat het toch snel? Wat gaat het toch snel? Everybody is gone to the moon, zo moet je dat zeggen. Van Jonathan King. Ik moet nog even de groeten doen aan Annelies in Emmeloord. En dan moet ik altijd even roepen. Café Contorte. Ik heb het goed onthouden. Wordt alweer eens tijd binnenkort. Hè? Hier is Julio.

0: is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.
2: Te laat.
3: Nieuw van Ketaal, 20 power hits. 20 originele artiesten, 20 originele hits op 1 LP. Redbone. Long Talonie and the Shakers. Nick McKenzie. WZM.

0: guests, George Baker, Wizards, Elo, The Cats, Sheriff Dean, Focus en vele, vele anderen. Meer dan een miljoen gulden aan talent op één LP. Haal nu K-Tiles 20 Power Hits. Slechts 17,50 bij je platenhandelaar. Ook op cassette en 8-track.
1: Het is nu 8 uur.

dat is toch een leuk plaatje om het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show mee te beginnen. Deze 9e juni van het jaar 2026. Tip 10 dagen. 1976, dames en heren, met de Same Old Story. Ik was net even beneden in de kantine. En daar zit Remco Heems kijken. Ik zei, Remco, ga je nog een liedje zingen vanavond? Hij zei, oh ja, dat moet ik ook nog doen. Hij zat in een druk gesprek met Dick Offringa in Emmeloord. Ik zei, ja, maar je moet ook even een liedje zingen. Ja, hij zei, dat doe ik zo, dat doe ik zo. Doen wij deze van Jimmy Gilstraff.

0: vind het een lekker plaatje dit, deze van Jim Gilstrap. Met Swing Your Daddy for the Fans van Joyce de Graaf. Die komt zo, hè. Joyce komt zo. Ze is even vertraagd, zegt ze, maar ze komt zo. Met haar beroemde Beatle-plaat. Maar ja, goed, wanneer, dat weten we nog niet. Maar ze komt vast en zeker. Jim Gilstrap was dit met Swing Your Daddy. Ik heb een leuke plaat gevonden, dames en heren. Het waren een zeer schöne Duitse zaalplaat, oh, niet jou. Dan weet je het wel, hè. Dan gaan we op de Duitse toeren met Tony Holiday. Kennen we deze? Met Tanzen Samba mit mir.
1: Du bist so heiß wie ein Vulkan.

kennen ook van Rafael Lecaro of Nissan deze. Had voor alleen morgen commissie toe, maar nu op de Duitse tour met Tony Holiday. Dan is Samba niet meer. We zijn nog steeds in afwachting van Joyce de Graaf. Ze is er nog niet, hoor. Ze is er nog niet. Nee, we zitten af te wachten, Waar blijft ze toch, Wat is er mooi dit, hè? Nu tijd voor Remco. Die staat te springen van, mag ik nu? Ja hoor, je mag nu. Misha is er ook nog niet. Wauw, al heel paniekje. Maar eerst even Remco met de Walkers Army.

Ja, ik verbaas me toch ook altijd weer over de culturele impact die de Beatles hebben gehad. Als je kijkt naar muziekvideo's, muziek in het algemeen, maar ook objecten. En dan hoor ik jullie denken, objecten? Nou ja, hebben jullie ooit een paarse onderzeeër gezien? Ik niet. Op de een of andere manier verven mensen ze altijd geel tegenwoordig. Goh, waar zou dat door komen?

0: dat is toch een leuke plaat of niet? Zoals deze van The Beatles. Dankjewel, Joyce de Graaf, voor jouw aankondiging weer van The Beatles. Ja, met de Yellow Submarine. En een leuk verhaaltje altijd weer erbij. Ja, hoe verzint ze het? Hè? Maar het is echt waar. Het is echt waar. Ze verzint het niet ter plekke. Nee, het is echt waar.
1: Hoi, Johan hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
2: 1967.
0: Kriskras door elkaar heen, de jaren en de hits. Hier zijn de Cats met Vive l'amour.

dat is wel een heel kort plaatje van de heren van de Cats. Maar toch wel leuk of niet, zo'n date met Vive l'Amour. Ja, Misha die zit beneden in de kantine een lekker pakje koffie te drinken. En gelijk heeft ze, gelijk heeft ze. En Theo van Steenbergen in Emmeloord zit lekker op de bank in zijn korte broek mee te luisteren naar de Gouden Ouwe Show. Gelijk heb je 11 minuten voor 7:30. Wat gaan we doen? Deze, die is ook leuk, deze. Kennen we deze nog? Hier is David Kerk.

0: Het was toen de tijd een groot hit in de jaren 60. Heren David Gerrick met Don't Go Out of the Rain. Zullen we gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal? Kennen we deze nog?
1: Voordat u een borrel gaat schenken, luistert u even naar mijn welgemeende raad. Wat zou u ervan denken als u voortaan

0: Lekker fris hoor. Voor mij geen vodka, pils of jenever.
1: Oh ja, oh ja, oh jee.
0: Want voordat je het weet, heb je last van je lever.
1: Oh

0: Dat is er een van de ingenieur Evert van der Pik. Kennen we dat nog? Van Oekels Discohoek. Wereldberoemd gedaan toen de tijd met Donna Summer. Weten we dat nog in die fietstas?
1: En dat soort dingen meer.
0: Ga maar eens kijken naar Donna Summer en dan Van Oekels Discohoek. Dan weet je wel genoeg aan. Misha is er bijna klaar voor, zegt ze. Ziet er wel prachtig uit, moet ik zeggen. In een blauwe glitterjurk. Nou, ziet er mooi uit, ziet er mooi uit. 8:45 hier in die gouden oude show. Even op de Franse tour. Kennen we deze nog? Hier is die man met C'est moi.

de man die zingt zijn eigen naam erin. Si Jérôme, dat is makkelijk, of niet? Soms zingen ze. C'est moi. We gaan nog even een plaatje draaien voor Doris in de Molenstraat in Arnhem. Dat moeten we altijd doen, hè? Elke week een plaatje van ABBA. Muziek die nooit verveelt. Hè. En na deze komt Misha. Ja. Ze is er helemaal klaar voor, maar ze moet nog even wachten. Ze moet nog even wachten, want eerst komt ABBA met die mooie SOS.

tijdloze muziek zo hier in de show. 8:30 precies. Misha is er nog niet helemaal klaar voor, zegt ze. Ze heeft een beetje zenuwen, zegt ze. Ik weet niet waarom, maar ze doet het elke week uitstekend. Maar ze heeft een beetje zenuwen. Ze zegt, doe nog even een plaatje, kan ik me nog even voorbereiden. Nou, dat kan. Doen wij gewoon, hè. Doen wij gewoon. Maar na deze plaat komt ze echt. Eerst even deze van The Wistars.

met Diana Ross in de gelederen en Michael Jackson 1979. Ik heb het over de Whistlers, dat waren ze, meeste. Met A Brand New Day. Nou, het is de hoogste tijd voor Misha. Hier is ze met When I Found You.

verhaal. Ze steekt de duim omhoog, dus dat betekent dat het voor elkaar is. Doe even een favoriet van Misha. Een favoriet van Misha. Omdat ze zo mooi gezongen heeft. Hè? Hier is Tommy Jones.

Tijdloze muziek of niet, zoals deze van Tom Jones. We zitten te wachten op die nieuwe uitzending, hè, van The Battle of the Bands. Kijk wat ze dit jaar weer hebben. Hè. Dit was goed, dit was goed. Love Me Tonight, terwijl Misha in de auto stapt. Dankjewel Misha, ze zit lekker mee te luisteren op de autoradio, op de DAB+. Dankjewel Misha nog. Voor jouw spetterende optreden, hè? Ja. Als ik nou zeg, I'll meet you at midnight and the living next door to Alice. Ach, dan weten we het al, hè. Ik heb het over Smoke.

0: En dat is een mooie of niet op deze van Smokey. Met de Needles en de Pins. 20:42, terwijl 9:12. Wat gaat het toch snel, hè? Wat gaat het toch snel, zo'n gouden oude show. En voordat je het weet is het alweer 9:00 hier op de radio. Ja, zo snel gaat het. Smokey was dit, speciaal voor Misha, die lekker in de auto zit mee te luisteren op de DAB Plus. Met de Needles en de Pins.
1: Johan de Graaf. Met de hits van toen.
0: De gouden hits van toen in het programma. Straks ook Joanna. Oh, Joanna, goedenavond. Ze komt net binnen. Hier is de Cupid's Inspiration.

echt een gouden klassieker, of niet soms deze van The Cupid's Inspiration. Zo moet je dat zeggen, The Cupid's Inspiration. Klinkt toch echt tijdloos deze, moet ik zeggen, met Yesterday Has Gone. Ik kreeg een verzoekje binnen van Renita. Uit Temse, zegt ik zit in mijn zetel. Maar kan je die mooie plaat nog eens keer draaien van Los Angeles? Ik zei, ja, dat kan natuurlijk, dat maakt totaal niet uit. Even snel naar beneden gerend naar de grote kelder van de Gouden Oude Show, hè. Daar liggen alle plaatjes netjes opgestapeld. Netjes op een rij. Nou, speciaal dan voor Renita in Temse. Hier is de formatie Los Angeles met La Malaguena.

De formatie in Los Angeles hier in de show. Met La Malaguena. Ik heb geen idee wat het betekent. Toch eens op gaan zoeken of even onze bronnen raadplegen wat het gaat betekenen. Ik krijg zo wel het antwoord, denk ik. Van Los Angeles was dit met La Malaguena. Is ook zo'n leuke plaat dit, hè? Kunnen we lekker meezingen. Hier is Chris Montes.

ze mooi of niet, soms deze van Chris Montes met I Know Diaz. Wat het betekent weet ik niet, maar goed, dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Dit weet ik wel, hè. Dit kan ik makkelijk vertalen. Sindy und Bert hund aber Rama, aber niet.

Dat is wel een leuk plaatje of niet, met deze van Cindy in bed. Dat was een lieveling trouwens op Mia Mico International, 13 juli 1974. Cindy in bed en Aber aan avond. Ja, binnenkort rijden wij weer richting Duitsland om even de boodschapjes te doen. En daarna gaan we lekker eten bij een heerlijke schnitzelparadijs. Oh, lekker, lekker, lekker in de race, dames en heren. Daar zit een hele lekkere, oh, misschien mag ik wel een keer gratis eten vanwege die reclame. Steffi heet die, weet je het allemaal, hè? Ja, in de race, R-E-E-S. De laatste plaat in de show, dat wordt een lekkere disco knalplaat uit 1978. Ik heb het natuurlijk over Jimmy Bohorn in de show met Dance Across the Floor.

dan de laatste in de show. 3 minuten, 2 minuten voor 9 alweer. Met Dance Across the Floor uit 1978. Een dikke hit in de Meermico Top 50 toen de tijd. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. Het is vandaag de 9e. 9 plus 7 is 16. 16 juni zijn wij wederom terug in de lucht. Met een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. We doen dat live tussen 7 en 9. Dank allemaal voor het luisteren. Wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie. Die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn 3 verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB.

0: Your AM radio has come alive with CPR 1620, your favorite oldies in stereo, like this one from 1958, the
1: Edsels.
2: Landgenoten, dit is Radio Noordzee International.
3: Nou, doe me gewoon, ik kijk niet meer.
4: Op een golflengte van 700 meter op de middag, want dat komt overeen.

0: 16 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Een grote groep westerse landen neemt maatregelen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat onder andere om Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn sancties en inreisverboden ingesteld, onder meer tegen kolonisten en een Israëlische minister, vanwege geweld tegen Palestijnen en het financieren van extremistische organisaties. GroenLinks PvdA heet vanaf nu in de Tweede Kamer Progressief Nederland, kortweg PRO. Een meerderheid van de Kamerleden stemde in met de naamswijziging na positief advies van Kamervoorzitter Tom van Kampen en een oordeel van de Raad van State dat verwarring met lokale partijen onwaarschijnlijk is. Twee Nederlanders van 56 en 59 jaar oud zijn aangehouden in een groot Duits-Nederlands drugsonderzoek naar een internationale criminele organisatie die wordt verdacht van de import van cocaïne uit Brazilië en Colombia. In totaal zijn drie verdachten opgepakt bij invallen in Nederland en Duitsland. Er zou tussen juni 2024 en januari dit jaar honderdduizenden kilo's aan cocaïne naar Europa zijn vervoerd. De Europese Unie werkt aan een volgend sanctiepakket tegen Rusland, het 21ste. De sancties richten zich met name op de financiële sector. Zo is het plan om tientallen extra banken op de sanctielijst te zetten en transacties met een groot aantal instellingen te verbieden. Ook cryptoplatforms die sancties helpen omzeilen worden aangepakt. Het pakket moet de geldstromen naar Rusland verder beperken. En dan het weer. Eerst nog regen met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Maar later vanavond zijn er opklaringen. Vannacht weinig wind en 8 tot 11 graden. Morgen eerst droog, maar daarna ook weer buien. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: Taalgids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. Trump kondigt vergelding aan. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan? Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang dus nog een lange tijd van de zon genieten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

If I could just hold you.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep tussen Sleen en Oosterhesselen ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om sieraden, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen uit de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 600 vondsten zijn bijzonder, waaronder een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw. De objecten verkeren in uitzonderlijk goede staat en worden verder onderzocht. Het Nederlands elftal is onder grote mediabelangstelling aangekomen bij het Cascade Hotel in Kansas City voor de groepsfase van het WK. De spelers en staf werden begeleid door een politie-escorte. Vanwege de hitte van 32 graden schrapte bondscoach Ronald Koeman een training. Oranje traint woensdag voor 1000 inwoners van Kansas City en blikt daarna vooruit op het WK-duel met Japan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een voormalige politieagent en een medeverdachte voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Volgens justitie misbruikte zij haar vorig jaar na een avond stappen. Beide mannen ontkennen dwang. Het OM wil hen opnieuw vastzetten. De uitspraak volgt op 30 juni. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran een Amerikaanse Apache-gevechtshelikopter heeft neergehaald tijdens een patrouille nabij de straat van Hormuz. De twee piloten bleven ongedeerd en werden volgens Amerikaanse media gered door een zeedrone. De aanval zet de broze wapenstilstand tussen Iran, Israël en de VS verder onder druk. Het weer dan. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar 8 graden in het oosten tot een graad of 11 in de kustgebieden. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met dinsdag. Aanvankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.